tijd is voorbij. Niemand is kwaad niet en albei is vrij. Kom kijk door die ruiten.

van in waar de hele wereld wen. Jij hoort mij niet meer niet. Ik zei maar tot ziens. Ik zal jou niet sturen. Ik loop.

fier kommer i die klein karoo. Dit is een kap in Kaapstad en Kamerun.

Humphrey. Zij is zo mooi en zo lief is van mij. Hij wil, ik wil, ik wil.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

zijn winters is nou reeds zo lang al voorbij. En die glimlach van jong wees verbergt soms een hou hart zeer pijn. En die dag zien ik spreekjes weer en mijn hoofd daar verdwaald.

Nog is zand, zon wat zo brandt. Toen ik je spoor verloor, wonnen het wat leno voor. Wie wacht daar in die nacht? Wat maakt mij zo bang? Donker hart, een kring om. Ek onthou nog die aand.

kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Feta cheddar mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Feta cheddar mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro.

wat 460 miljoen rand is, opgeleë het weens probleme met produksie naspeurbaarheid, omgewingsetikette en afleweringstye. Dis nou interessant. OK. Interessante chappie rapper feit, jylle geweet Shein, soos Timmy Shein, is eindelijk die oorspronkelijke naam was She's in the Closet, en het was net kleren gewees, en toe verander het, want het was te lang gewees om het internationaal bloot te stel. Net so broekie informatie daar, nee? Net ene. Dan sê hulle, daar is maar net een koning, en het is koning Kallis. Ach, daar sê Jack Kallis. Kom ons eindig sommer op daai ene, want dit is een happy noot. Ek wil nie meer doom en gloom nie, dit is koud, ons wil warm wees, ons wil net lekker taie hee, want weet jy wat, jy daar, wat nou ingeskakel het, jy is een lekker ouwe.

Romeo, my Juliet. In een groot wereld was ons perfect met danskier. Alleen op die ritme, klop en bos, klop saam met die licht. De hart sê cowboy onder die straatlig. Limranger op soek naar die manen. My Juliet.

0: Dr. Becha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Krav Maga.
2: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

water te taxi. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-24.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Geen zeker nog aan niet deer. Geen zee weet niet ons is bezig om te stil. Minder moeilijk en nog mooier. Haar wangen raak het rooier. Kijk die vlammen.

0: Die klanke van Brendan Piper met die Buddy Holly medley. Net voor het rij Dylan met warm gils en koude bier en Rian Menani gee vir ons Bosveld Therapie. Die tyd so 3 minute voor en amper tyd vir die 1 uur nuus. Boodskapie van Tannie Meisie Duisel, baie lang klaas van haar gehoor.
1: Dag sê Etienne, Meisie Duisel hier so. Net my klein sien het gister verjaar, Nathan Smith. Het van sê gelip en verjaarsdag my kleinkind. Weet jy, het wat tassies verjaarsdag gehad gister. En nou Etienne. Op so 6 weke in gips, my arms is 6 weke in gips. Is vandag die tweede dag, het is nou af. Nou moet jy weet, ek moet eers oefeninge doen, voor ek dan weer kan plant, nee. Vullig huis oor hy, dit paai is nat hoor. Mooi dag vir jou, baba.
0: Nou as hy dankie, Tannie Meis, ja, die paai is omtrent na die mense, moet versigtig wees. En ek is seker al van, Tannie, kan nie wag om bykie weer in die tuin te werk. Hierdie Tannie het jou groen vingers, laat ek jou dit vertel. Paai sterkte, Tannie Meis, ons weet, Tannie, sal somme gauw herstel. Kamperstijd vir die 1 uur nuus, kom ons gaan gauw terug na die muziek toe.

0: Die lange van Anton Goosen met geel perske reën. Net wat het gaan had sy met Hoenderhok Huisie, Franja met lisensie en Angel met Ek Huil Oor Jou Tyd. So 16 minute voor 3 ongelukkig tyd. Amper vir my om te groet. Beeknik staan natuurlijk reg met die Beeknik Drive. En hy van die stuur wil oor by my nou vir jou geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. Boodskapie van Isabel, hallo Etienne, dankie vir die muziek. Ek ontlarm my lyfies een bykie skit vanmiddag. Sê net my man, en ek is lief vir hom. En Isabel, wel en vir Michelle Dominique en Jacques, opa en oma, lief julle baie dankie dat julle vir ons kom keier, dat julle met allemaal veilig wees. Dankie Isabel vir jou boodskap, ons waardeer jou opreg. Tyd so 16 minute voor 3, ek groet net hierna.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plammers.
1: Johan Plammers!
3: Waterprobleme,
1: weg in een hoogbank.
3: Van geezers, Jojo tanken, krane, toilette, alles reg met Johan Plammers. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los het vannig op seder 27. Altijd Johan Plammers, bekostigbare prijse. 079-3 888-24

Die klanke van Zino met Vir jou oor jou. Tijd so 11 minute voor 3, ongelukkig tyd om te groet. Big Nick staan reg vir julle met die Big Nick Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Ek is môre terug met die naweek afskop, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Prachtige song van Robert Plant, 29 Palms. Natuurlijk ook voor uw hoofdzanger van Led Zeppelin. Big Nick samen met jullie, Big Nick Drive. Dat is een donder en een donderdag. Betekent wel, betekent ons rek en ons rol een kleine beetje meer als ouder gewoond als die rest van die dag. Het is goed om samen met jou te wees, jouw topic is om je draaien. Hij is klaar op je WhatsApp status als je wil gaan denken aan wat je wil zeggen. Als je gaan samengezellen, ik heb hem vroeg vanochtend op Facebook ook geplakt daar. Om een beetje samen met jou te gezellen te horen wat jij denkt over vandaag zijn topic. Maar als komen we om uit als ons terugkomen van die vonkelrakken af. Dus luister even, jouw lekker luisterstatie. Ik ben nu weer terug.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trouw en geleentheidsdecor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Is tijd vir ons te kyk na vandagse topic. En die topic is met trots geborg deur Pops Auto Shop Walmer. Voel dit of jou voertuig nie meer prestreer soos dit moet nie, of brand die engine liggie op jou dashboard aanhoudend, dan is het tyd om by Pops Auto Shop in te draai. Vir 'n beperkte tyd bied Pops Auto Shop 'n gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig helemaal verniet. Hulle doen 'n volledige diagnostiese skandering en gee vir jou 'n volledige verslag oor jou motor se gesondheid. Moenie die waarskuwingstekens ignoreer nie. Kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Die aanbod is geldig tot 30 Junie. Besoek Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Ons kyk na vandag se topiek. Ek kom by jou hoor. In die aand, as jy nou besluit, het is tyd vir aandete, ons is honger, ek kom by jou hoor. Is daar sekere vereistes, jy weet, mood settings, habitat, hoe die dinge om jou moet wees, wanneer jy nou besluit,

het is meer als een kans om een gunst te vragen. Om dit wat ik eet voor jou in te ruilen.

0: Motorsport.
1: Tweedehands aan hart van Tashay. Speak niks samen met jou. Jou Rembrandt Motorsport lê om die draai. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute in aanbod.

0: volg ons op Facebook @ Luister FM.
1: Ek wonder waar's my geld heen, en dan dink ek aan my ma. Sy het al

se plek. Hoe is de van die berg waar ek moes kan herinneringe maak? Al het ek skaars die geld om rond te staan. So geen my

0: Nels, het vast op jou. Is Big Nick Drive, Big Nick samen met jou. Ons gaan wel krakken toe gaan en nog lekker muziek. Amper tijd voor mij om tot ziens te sê. Op zoek naar jouw volgende motor. Kijk hier meer als 15.000 voertuigen op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswijd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Are you looking for a career with real opportunity?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Kijk, kijk. De zon staat aan de hemel. Het is het einde van de nacht. Ik was verdwaald in het donker. Ik vond mijn weg terug op de tast. Vroeger was ik rijk aan woorden. Ik ben verstild. Ik ben veranderd.

Ik leer als kerven op je grond. Ik heb mijzelf leren kennen. Als helden en als een hond. En dat is nou zo mijn oor. Van al mijn voeten en geweld. Want ik ken

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

she was my girlfriend. Yeah, dann was ich your boyfriend. I think she was my girlfriend. Yeah, dann was ich your boyfriend. Zo kom je samen met mij naar Miami of Parijs. Laat ik je kan wijs, dat is niet

niet kon blij hier binnen mij. Heet ik die keer je gedrijf, vergeet om weer je mooi te schrijven, maar